anhug het et se mooie fik. Dat je veel voor je zich niet. Twee, drie liter af je pomp, je waard en dan nog mee. Dat mag maar jetzt zweimal die Stund. Middags fresse, schlafe jont.

0: De hadden op een rutbussel, de kat zou maar te groot.
1: Ja.
0: De rutbussel die drie, daar hadden de christen die trop.
1: Nee, dat is waar.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der

2000. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet het voor mij, ja, is het meeglees, doper, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer zijn, maar dat is maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve, Jupp.

0: Nacht zodat Evan staat voor een Kölsche jong.
1: De lief. De braaf. Kölsche jong. Aus Köln am Rhein. De lieve. De braaf.
2: De lieve jong aus Köln am Rhein.
1: De lieve. De braaf.
3: Kölsche jong.
1: Aus Köln am Rhein. De lieve. De braaf.
2: De lieve.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment de maal, wie wil dat dan, jong? Zet even weer, ja, in het buik, lees door de keel, een mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte weet je, dat is zo, joh. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin de Stier.